0: Daarom zie je, die andere hebben een rutbus, de kat zal maar te wel.
1: Ja.
0: De rutbus, die draait aan de kresten niet op.
1: Nee, dat is zo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach, onder frikadel.
1: Akkusiets! Ich

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kat zal maar te wild.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is wel.

0: me bongolo.
1: That's a schöne Musik.
0: Give me bongolo. Mama, give me money, make a go buy garina. Give me bongolo.
1: Bongolo.
2: Dag Sheng, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
3: Akkositz!

Hey, Andre, ja, voor de wat los was. De hand pof aan de popje dat ze dan een schwaar momenten maal wie wil dat een jong. Let even me, ja, in het beek leest toe per de keel de woorke knuppel. Ja, dat is zo ja niet maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar ze de oors blijven, maar dat biedt een beetje, dat is zo. Ja, dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, wat doen.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment maal, wie zal dat dan, jong? Zet even mee, ja, is het meeglees toepaar, de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is toch niet te maal, hè? Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, helemaal toe.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits, ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin de Stier.

0: De andere hebben een rutbuster, de katse wat er wil.
1: Ja.
0: De rutbuster die drukken, dan gaan de christen die trop.
1: Nee, dat is wel.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkositz! Ich bin der Steve.

2000. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzetten, jong. Zet even mis, ja, is het beslist, doper, de keel, de wolken knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal. Hehehe, zei ik wel hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, joh. Hij is er niet meer daar, maar dat is maar, hebben we toch.